0: dat ons nooit bang of moedeloos hoef te wees nie. In Jesus naam. Amen.
1: 104.1 SFM

0: volumes. You are currently caller number 99 in line. Please hold.
1: Ag nee my. Dis dan elke maand se storie net om my kragrekening uit te sorteer.
2: Ons ken almal daardie frustrasie, maar gelukkig het Arena Group Solar die oplossing en is jy altyd nommer 1 in die ry as dit kom by sonkragoplossings. Arena Solar doen ontwerp en installasies van sakpas sonkragstelsels vir die huis of besigheid, asook uitbreidings van bestaande stelsels. Kom besoek die kundige span by Nysnaweg 6 George of aanlyn by arenagroup.co.za.
0: At Arena Group Solar, you will always be first in line.
3: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
4: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertinia Nysna.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in George, waar die Kwa Pas is het vrij vloeiende verkeer as jy inkom van een wildernisse kant op, bezig gedaan net voor Wick Bay, by die groot cirkels voorbij, en dan op Nysnaweg is het bezig van Madiba af reg deur, vooral daar af na die skole toe. Dan is jy inkom daar op die N12, by die golfbaan is het ook bezig daar, dan gaan ons deur na die lughawe pad toe, op die oomlik lyk het vrij vloeiend daar Grootbrak, bezig voor die dekke voorbij op die R102 en in Mosselbaai is jy inkom vanaf Dannebaai. Daar op Louis-Fury is het dan Dannebaai, is het T-aansluiting wat zwaar verkeer dra, en dit is ook maar bezig dier Heiderand met die twee groot T-aansluitings. As jy inkom vanaf Hartenbosse kant af, is het dan bezig waar jy afdraai van die N2 na die R102 toe, al by die groot afritte, en dan ook daar dier voorbaai by verskye van die verkeerslichte wat jy rukkie gaan sit. Dit is dan die paai, as jy enig iets anders te raak sien waarvan ons moet ween, en laat jy mee weet, en jy doen dit op ons WhatsApp-lijn.
0: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

Panama gewees, so 49 minute gelede, en nou nie niets aangeteken nie, 2 op die Richterskaal, 24 kilometer suidwes van Kalamata, in Peloponnese, Griekeland, dan het so pas opdateer, die nietste aangetekende een is 2.7 gewees in die Tasmaanse see by Taranaki in Nieu-Zeeland so ongeveer 8 minute gelede. En as een wat gemerk is, is baie wyd gevoel. 4.7, het was by Provincia de Los Santos in Panama so ongeveer 4 ure gelede.

The Strumbellas met Young and Wild. Dis nou so min of meer 12 minute voor 12. Natuurlik net na die 12 uur nuus gaan Henrique jou verder geselskap hou. En ek gaan jou amper groet, maar nog so 2 stukkies of 3 stukkies dalk musiek. Rocko van Skalkwyk volgende.

Nicholas Lowe met Sandkasteel, dit voel of jou Sandkasteel wegspoel om my, so sê hy in elk geval. Nou ja, gaan weer uitspeel met Neil Depree, saam met Zanzi Sonskyn en hierdie is ons huis. So, geniet hom!

Nicholas Lowe met Sandkasteel, dit voel of jou Sandkasteel wegspoel om my, so sê hy in elk geval. Nou ja, gaan vir jou uitspeel met Neil Depree, saam met Zanzi Sonskyn en hierdie is ons huis. So, geniet om!

Om my, so sê hy in haar geval. Nou ja, gaan weer uitspeel met Neil Depree, saam met Zanzi Sonskyn, en hierdie is ons huis. So, geniet om!

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: 90.1 SFM.

Miller brand saam met Michael van der Walt en Plattelanders. Is interessant, hier in wetenskaplikes het een merkwaardige reuse swam in die woude van suidwestelike China ontdek. Hulle vermoed hierdie spesies so wat 65 miljoen jaar oud, of 65 miljoen jaar terug wat hy ontstaan het. Nou, die naam van die swam, weet ek nie of ek eers moet probeer nie, maar is Dionjunus rex. Ok, so dit is een D-rex, amper soos een T-rex. En hy is nogal die T-rex van swamme. Hy kan tot 50 centimeter hoog groei en so 2.3 kilogram weeg. Navorsers van China, Thailand en Mexico het bevind dat hierdie ongewone organisme nie net 'n nuwe spesie is nie, maar ook 'n heeltemal nuwe familie van swamme verteenwoordig. En hulle het genetiese ontleding daarop gedoen en dit dui dat die familie kort na massa-uitsterwing aan die einde van die dinosaurus tydperk ontstaan het. Nogal interessant, ek weet nie hoe hulle dit bepaal nie, maar is baie interessant. Nou, die swam groei op houtagtige wortels en help om hout af te breek. Natuurlijk een belangrike proces in die natuurse herwinningssyklus en natuurlijk ook waarom hy in woude voorkom. En nou, volgens die navorsers wys hierdie ontdekking hoeveel daar steeds oor swamme en hulle evolusie te leer is. So selfs in woude wat al eeuwe lang bestaan, kan die natuur ons nog steeds verras met nuwe ontdekkings. 104.1 SFM.

Tijd is een beetje sport geskeden as 1964 op hierdie dag. Mary Rand van Groot-Brittannië stel een wereldrekord op met een verspringafstand van 6.76 meter en wen die gouden medaille vir vrouwen verspring by die Olympiese Spelen in Tokio. 2001, val ek so oor die consonante. Die Duitse Ferrari-renjaer Michael Schumacher wen sy vierde Formule 1 wereldkampioenskap met een voorsprong van 58 punte oor David Coulthard. Hy wen die Japanese Grand Prix op Suzuka, dis sy negende oorwinning van die seisoen. En op hierdie dag in 2012, een groot moment toe Felix Baumgartner die eerste valskermspringer word om deur die klankgrens te breek, toe hy van een hoogte van 24 myl bo die aarde af gespring het. En dan is daar so een ou stukkie sportgeschiedenis wat redelijk makaber is. Op hierdie dag in 1862 het baseballspeler, wat is dit, bofbalspeler James Crichton, letterlik sy blaas gebars toe hy een home run geslaan het en hy het so paar dae later, 4 dae later, het hy in die hospitaal gesterf.

0: by my.
1: Op hierdie dag in die geskiedenis is daar, ook ek as hele paar flicks vrygestel, maar in my opinie drie merkwaardige en redelike uiteenlopende films. 1994 met Sam Jackson, John Travolta, Bruce Willis, Uma Thurman, ek is seker jy weet nou al waarvan ek praat. Pulp Fiction, Quentin Tarantino, een van sy absolute meesterstukke. Dan 2005 met Orlando Bloom, Alec Baldwin, Kirsten Dunst, Susan Sarandon, onder andere in die rolverdeling, onvergeetlike fliek, Elizabeth Town. En een van my persoonlike gunstelinge, op hierdie dag in 2016, met Ben Affleck, J.K. Simmons, John Bernthal en Anna Kendrick, onder andere, daar is ook John Lithgow en een hele paar ander, maar ongelooflike fliek, The Accountant.

Cat Burns met People Pleaser, JC Kraus voor dit met my godin en my liefling deur Armand Hofmeyer. Volgende gaan ons luister na The Lone Hill Estate en Memories.

0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na SFM.

0: En ze wil hij ook moet blij. Zou je vaag voor mij?
1: Psst, jij, ja jij. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vrienden van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag een goed voel dag. SFM.